0: Top Your Summer Beat. Dit is Top.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
0: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. We kennen de finale van het WK voetbal. Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland. Na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar. Heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
3: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: Your summer beat.
4: Top.
5: We make you move.
6: New truck, big lady.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
3: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
9: R-Dreams!
10: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.

0: Dit is Top!
1: Je start je dag zometeen met Lucas en Steve na Niels Rosa Peralta. 7 uur, dit zijn de top headlines.
2: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
3: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
2: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het Arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
4: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
1: Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E17.

0: is vandaag donderdag 16 juli. Week 3 van de zomervakantie is al ruim half weg. Wat gaat het toch ongelooflijk snel, hè? Ja. Gelukkig leven we in het hier en in het nu en maak je vandaag weer kans op een leuk duo-ticket op onze Ik Verveel Mij Rad met vandaag The Park, Saunatopia, Bellewaarde en Euro Space Center. Je krijgt straks na 8 uur ook weer een nieuwe reeks tips voor een plezante zomer zonder centen. Met dank aan Kelly de Keizer. Maar eerst is het aan u.
1: De Zomerwekker.
0: Nou, laat even weten via de Topradio BE-app dat je er al bij bent met een simpele goeiemorgen, met een tekstberichtje, een spraakberichtje, een foto. Het mag allemaal, zolang je maar van je laat horen. En als je dan toch bezig bent, ja, dan kan je me ook vertellen welke track ik voor je kan draaien om deze donderdagochtend net een klein beetje plezanter te maken. Vraag ik elke ochtend, want ik ben weer op zoek naar een gloedjes nieuwe zomerwekker. Een Chinese vrijwilliger onder onze topluisteraars, die mag bepalen welke track ik zo meteen draai om die werkdag nog wat sneller vooruit te laten gaan. Alsof het allemaal nog niet snel genoeg gaat, hoor. En je weet het, je bent dus meer dan welkom in de Top Radio BE. Ondertussen, deze Eric Prydz in de ochtend van Top. En Call On Me, goedemorgen.

0: als je dag om 4 uur begonnen is, is wat ik nu ga zeggen een klein beetje lullig. Ik weet het, maar...
1: De Zomerwekker.
0: Ja, weet je wat het leuke is aan om 7 uur moeten werken? Ja, dat je het gevoel hebt dat je niet alleen bent. Dat is kei tof. Kei veel mensen in de Top Radio BE-app zijn er al bij. Wensen mij een goeiemorgen. En niet alleen aan mij, ook gewoon aan jou. Els uit Wichelen die zegt, goeiemorgen deze morgen. Bedankt voor de goede muziek. Maakt het werken altijd leuker. Ja, kijk, dat is de bedoeling, Els. Graag gedaan. Tatjana uit Ardooien die zegt, goeiemorgen voor laatste werkdag voor het verlof. Dus nog even alles geven. Tatjana, veel succes daar. En dan is er ook nog Kevin uit Gent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, jij hebt binnenkort ook vakantieplannen, of hoe zit het?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ga naar Tunesië.
0: Oeh, Tunesië. Ben ik nog nooit geweest? Is het de eerste keer of ben je er al geweest?
2: Het is mijn eerste keer ook. We hopen dat het goed gaat zijn. Het weer zal er zeker goed zijn. 45 graden al daar.
0: Wacht. Hoeveel?
2: 45 daar.
0: Ah, jij noemt dat goed? Ah ja, oké, dat is goed.
2: ik
0: vind dat wel warm, maar ik snap het wel. Geniet er in elk geval van. Je bent al aan het werk, wat doe je juist?
2: Ik werk bij de spoorwegen, ja, dat klopt. Nu is het een keer iets te vroeg, normaal met de dag dat ik werk. Dus.
0: Maar dan heb je ook wat vroeger gedaan vandaag.
2: Dat mag wel eens, hè.
0: Ja, dus. Dat is dat. Kevin, met welke track kan ik die vroege van u vandaag net wat beter maken, zeg het eens?
2: Met de Swedish House Mafia met Greenhound.
0: Oeh, leuk. Swedish House Mafia. Ga je naar Tomorrowland dit jaar?
2: Nee, dit jaar niet. Het zal Dominator zijn dit jaar.
0: Ook leuk! Zeker.
2: Ja, dat is waar.
0: Voilà. Kijk, ik ga je heel veel plezier wensen met Dominator en uiteraard ook met die Swedish House Mafia Greyhound. Het is lang geleden dat ik hem nog eens gehoord heb, dus ik vind het echt een heel goede suggestie.
2: Het is een heel goede plaatje, dus bedankt alvast.
0: Kijk, met veel plezier. Kevin, fijne werkdag. Salut, man.
2: Ja, salut. Ja.

0: als ik me niet vergis, de komende twee weekends niet in Boom. Deze mannen van Swedish House Mafia wel in Thailand. Tomorrowland Thailand in december. Daar staan ze wel voor de eerste keer. Dus stel je hebt nog geen tickets voor Tomorrowland in Boom komende weekends. Ja, dan kan je nog altijd een dripje Thailand van maken, stel het je voor. Kevin heeft hem gekozen, Swedish House Mafia en Greyhound. Hij was onze zomerwekker vandaag.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Woehoe, mijn energierekening.
4: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Gisteravond was ik mijn afwas aan het doen. Ja. Ik hoor je denken, waar gaat dit weer naartoe? Wel, ik was dus mijn afwas aan het doen en ik had top aanstaan. Want ook dan gaat dat gewoon lekker goed vooruit. Het was rond een uur of acht gisteravond. En ineens hoorde ik tijdens de top headline, Serafien van het nieuws dit zeggen.
1: Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes.
0: Excuseer?
2: Dit wat? Moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Heb je dat ooit al We zitten dus met een tekort aan glazen drankflesjes. Heb je dat al geweten? Omdat mensen dus veel meer drinken dan anders, door de hittegolven en zo, duurt het langer voordat leeggoed terugkomt bij de producenten. Dat is blijkbaar het probleem. Die lege flesjes die moeten eerst worden ingezameld, die moeten worden gewassen en daarna pas opnieuw gevuld. En daardoor geraken dus vooral de kleine flesjes in nood, zeg maar. Hebben we daar een tekort aan? Dat zorgt ervoor dat sommige dranken zelfs tijdelijk niet meer leverbaar zijn. Ook al is er voldoende productiecapaciteit. En dat is blijkbaar allemaal toch redelijk uitzonderlijk. Dat zegt Jeffrey Dirks van drankleverancier Depot 30. Hij vindt zelf dat we ons moeten voorbereiden op een nieuwe realiteit.
3: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
0: Ja, dus ik heb een oplossing. Wat als we nu eens gewoon allemaal ons leeggoed naar de winkel brengen? Dan lijkt dat probleem in mijn hoofd heel snel opgelost. Drankenhandelaars en horecazaken die worden ook gevraagd om leeggoed zo snel als mogelijk terug mee te geven bij een levering. En volgens de sector zijn de leveringsproblemen daardoor ook tijdelijk. Maar zolang de hitte aanhoudt en het leeggoed niet snel terugkeert, kunnen bepaalde dranken dus nog moeilijk verkrijgbaar zijn. Dus als je straks naar de Colruyt of naar de Carrefour gaat, hou er dan rekening mee dat het zou kunnen zijn dat uw flesje Sparijn, bijvoorbeeld in de bak, hè, dat die niet meer te koop is. Dus als je leeggoed hebt, maak dan dat je ze binnenbrengt. Het is blijkbaar

0: Er is dus blijkbaar een tekort aan drankflesjes voor frisdrank en water. Komt omdat we met z'n allen vaker drinken door de hittegolf. En ik zag in de Topradio BE-app een bericht binnenkomen van Steve, die daar naast uw leeggoed binnenbrengen, eigenlijk een heel simpele oplossing voor heeft. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je een kwartier, komt door wegenwerken daar. Er zijn twee rijstroken beschikbaar. En dan op de E19 richting Brussel ook file rijden, 10 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top

0: Lost Frequencies in de ochtend van Top. Live it all. Daarnet had ik het dus over het drankflesjes tekort.
1: Ja. Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Dat hoorde ik gisteren toen ik met mijn afwas bezig was. Ik had Top aanstaan, want dan gaat die afwas altijd net een klein beetje beter vooruit. En ik hoorde collega Serafien in de Top Headlines dit zeggen.
2: Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes.
0: En daardoor zijn de glazen flesjes nu dus zoek. Het is te zeggen, er blijft heel wat leeggoed hangen. Heel wat mensen brengen hun leeggoed te weinig of te traag binnen, zeg maar. Ook horecazaken en zo verder enzovoort. En daardoor hebben ze dus in de fabriek een tekort aan glazen flesjes. En ik kreeg al een berichtje binnen in de Top Radio B-app van Steve. En die zegt, ja maar ja, blikjes helpen helpt toch... blikjes drinken helpt toch ook tegen het tekort. En dat zette mij aan het denken.
1: Ja. En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Nou, en je weet het, als ik begin te denken, dan is dat een gevaar voor de volksgezondheid, of toch bijna. Maar ik dacht, ja, als je nu de keuze krijgt tussen een frisse cola, ik zeg maar iets, een iced tea, een Sprite, een Fanta, noem maar op, in een flesje of in een blikje. Wat kies je dan? Ja, ik vind dat eigenlijk echt een hele moeilijke. Enfin, want iedereen die beweert, ik proef geen verschil, sorry, je liegt. Er is wel een verschil. Toch, als ik op een terras zit en die cola komt zo uit een glazen flesje, met een ijsblokje in het glas en zo, dan smaakt die een anders dan hoe dat die in een blikje zit. Dus ik ben benieuwd, hoe drink jij jouw cola of jouw iced tea of jouw water desnoods het liefste? Uit een blikje of uit een flesje? Kom maar door in de Top Radio BER.

0: een kelderende economie en een corrupte wereldvoetbalbond hebben we een nieuw wereldprobleem ontdekt in de ochtend van Top. Een wereldprobleem in Vlaanderen weliswaar. Een tekort aan glazen drankflesjes. Ja, dat is een zeer groot probleem en dat zette mij aan het denken. Hoe drink jij jouw drankje het liefst? Is dat in een blikje? Is dat in een flesje? En ik zag best wel wat reacties binnenkomen in de Top Radio BE-app. En ik overloop ze zo meteen.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
6: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
7: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
6: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: hebben vanmorgen een gloednieuw wereldprobleem ontdekt. Ja, er is een tekort aan glazen drankflesjes, zo blijkt.
1: De ochtend van Top.
0: Het komt omdat er te veel leeggoed in omloop is. Horecazaken en particulieren brengen hun leeggoed blijkbaar te laat binnen, waardoor dat nu de fabrieken, de drankfabrieken zeg maar, hun flesjes niet meer kunnen vullen. Of het is te zeggen, er zijn geen flesjes om te vullen. Dus het zou kunnen zijn dat als je straks naar de winkel gaat en je wilt een bak cola of een bak water kopen in kleine glazen flesjes, dat je dan in de pinijzen zit, dat je dat niet gaat vinden. Daarom vroeg ik mij af, of ik kwam eigenlijk op het idee, hoe zit dat? Hoe drink jij jouw frisdrank of jouw water of jouw weet ik veel wat het liefste uit een blikje, uit een flesje? Hoe zit dat bij jou? Dylan uit Bonheide die zegt, een glazen flesje is altijd het beste. Ik koop ze altijd, maar ik breng ze dan wel terug binnen als ze leeg zijn. Meteen. Dat is goed van jou. Stan die zegt, liefst een glazen flesje en dan mijn tweede keuze is een blikje. Tony uit Brugge die heeft het op zichzelf opgelost, waarvoor dank. Ik drink gewoon bier van het vat. Easy. En dan was er ook nog Nele uit Bocholt. Nele, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jij wijkt een beetje af, vertel.
2: Ja, sowieso. Ik drink mijn cola altijd het liefst uit blikjes. En dan nog liefste blikjes, zoals ze like, vroeger gemaakt werden, wat kleiner en dikker in plaats van die lange en smalle.
0: Ja, amai. Maar dat is wel zeer specifiek. Wacht. Dus jij drinkt jouw drankje het liefste in een klein dik blikje en niet in zo'n nieuw lang smal?
2: Nee, inderdaad.
0: Wat is dan volgens jou het verschil in smaak of toch goed het verschil?
2: Ja, er zit sowieso verschillend smaak, ongeacht de vorm van het blikje, vind ik. Als je kleine blikjes hebt, zit er verschil in. Als er grote blikjes zijn, zit er verschil in. De blikjes, zoals ze vroeger gemaakt werden, zijn nog altijd het best.
0: Voilà, kijk. Ja, ik weet het niet. Ik snap wel wat je bedoelt, maar als ik bijvoorbeeld aan de zee zit, op de dijk of zo, en ze vragen wat ik moet drinken, dan begin ik al te watertanden bij het idee van een glazen flesje cola met een citroentje en een paar ijsblokjes.
2: Nee. Cola, no go met ijs. Ik vraag altijd als ik op het strand zit aan de zee, een colaatje zonder ijs. Ik vind altijd als er een ijsblokje in zit, dat je prikbaar veel te rap uitgaat en dan vind ik hem ook al niet meer lekker.
0: Amai, maar het is echt heel specifiek. Ach, ik vind het fantastisch. Ja, weet je wat het ding is? Ik drink ook wel heel snel. Dus bij mij krijgt dat ijsblokje eigenlijk nooit de kans om te verwateren. Ja, dat is dan ook wel weer waar, natuurlijk. Ik zag ook, en daar ben ik dan heel benieuwd naar jouw mening, Ellen. Ik zag ook iemand insturen. Cliff, zag ik hier. Meestal uit een plastic flesje. Wat denk je daarvan?
2: Op mijn werk heb ik plastic flesjes, omdat ik ze dan vaak niet altijd een blikje tegelijkertijd kan opdrinken, omdat het dan te druk is. Dus daar doe ik een flesje, maar als het niet moet, liever niet.
0: Maar ik vind dat eigenlijk ook niet zo heel lekker, want weet je wat het ding is? Als je zo het laatste kletsje van dat flesje hebt, dat is altijd zo plat. Ik vind dat niet lekker.
2: Ik drink nooit kletsjes. Mijn wederhalve kan dat bevestigen. Grote flessen, kleine flessen. De kletsjes, die laat ik staan en ik pak altijd een nieuwe fles.
0: De kletsjes vliegen de pombak in. Het is fantastisch.
2: Ja,
0: Ellen, fijne werkdag en merci om even aan de lijn te komen.
2: Ja, merci. Salut. Dada.

2 voor 8 op deze donderdagochtend. Zometeen na de top headlines weer kans op de leukste duo-tickets op ons Ik Verveel Mij-rad. Het enige wat je moet doen is het Ik Verveel Mij-alarm spotten. En als je dat doet, Ik Verveel Mij insturen via de Topradio BE-app. Bel ik je dan op, dan heb je eigenlijk sowieso al een duo-ticket gewonnen. Zo simpel is het.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Dit is Top!
2: Zometeen het pianoke van De Bausa na de top headlines van Niels. Het is 8 uur. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
4: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje. Dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
5: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. Argentinië hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
3: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland...

0: Zij opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Drie plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je een kwartier. En op de E34 richting Turnhout, door een ongeval in Turnhout Centrum, verlies je 10 minuten vanaf Reti. En op de E19 gaat het ook traag richting Brussel, tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar 10 minuten in de plus. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
2: Dit is Top! Brian Loufrimo.
1: Zometeen een mini-meezingmoment, dus schraap de keel met dank aan Gala. Na De Bausa en de soundtrack van deze zomer.
2: Top!

0: Ik had het je beloofd, hè. Een mini-nationaal meezingmoment.
1: Het...
2: Ik verveel me.
0: Gala en Freed From Desire hoorde je bij Top. Een hele goede morgen. Het is 8:10 en het Ik Verveel Mij alarm is nog altijd niet voorbijgekomen. Is nog altijd niet beginnen loeien. Desondanks dat zie ik toch al een paar berichten in de Top Radio B-app met daarin Ik Verveel Mij. Ja, dat kan goed zijn, maar zolang dat Ik Verveel Mij alarm nog niet is gepasseerd, heeft dat weinig zin. Dus hou er vooral de Top Radio B-app bij, want iets in mij zegt dat het binnen dit en een kwartier wel zal gebakken zijn.
1: Dit is
0: dat Ik Verveel Mij alarm. Misschien na Offenbach en Miles
2: We
0: Away.
2: May

0: Ed Sheeran in de ochtend van Top, samen met Justin Bieber natuurlijk. En I Don't Care. En dan is het denk ik verder moment, ja.
1: Ik verveel me.
0: Nou, doe mezelf en jouzelf vooral even een plezier. Neem er de Top Radio BE-app bij. Ik ga dat even samen met jou doen. Top Radio, voilà. En dan helemaal in het rechterhoekje zie je Stuur ons met een tekstballonnetje erbij. Krijg je dan een tekstveldje. En daar mag je Ik verveel mij intippen. Doe dat even. Ik verveel mij. Voilà. Nog niet verzenden. Dat mag je... Ja, nu doen.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: makes me. Dit komt gewoon uit eigen land, hè? Wist je dat? Manuals en Brian V, Where Do I Go?
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Het was vorige week nog onze top tune of the week. Dus ja, een dik plaatje, dat sowieso. Het Ik Verveel Mij alarm is daarnet gepasseerd. Dat heb je gehoord. Dat heb ik gezien aan de Top Radio BE app. Want die is zowaar ontploft. Niet normaal hoeveel berichtjes er zijn binnengekomen. En één van die berichtjes kwam van Tinneke. Tinneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Enfin, één, eigenlijk ben ik het nu een beetje aan het onderschatten, want je hebt er drie gestuurd.
3: Ja, ik wil zeker zijn.
0: Ja, ik snap het. Dat op zich, allee, of dat je er nu één stuurt of 35, dat maakt op zich niet uit. De computer kiest je at random. En vandaag was het jouw beurt. Daar keek je naar uit, hè? Want hoe nam jij de telefoon op daarnet?
3: Eindelijk, hè?
0: Ik voelde zelfs een klein beetje frustratie van jouw kant. Maar kijk, we hangen met elkaar aan de lijn. Je hebt sowieso al één van die vier plezante tickets gewonnen, waarvoor nu al proficiat. Op het rad vandaag tickets voor The Park, Saunatopia, Bellewaerde of Eurospace Center. Welke van de vier zou je het liefste in ontvangst mogen nemen?
3: Ze zijn alle vier zeer leuk, maar als ik mag kiezen, toch wel een verwend dagje met Saunatopia.
0: Ah, dat snap ik, dat snap ik. Heb je al tijd voor jezelf genomen deze vakantie of ga je dat nog doen of hoe zit dat?
3: Dit verlengt weekend.
0: Ah,
3: dan is er tijd voor mezelf.
0: Laat me raden, je gaat aan de Gentse feesten.
3: Ja, volledig.
0: Super. Kijk, benieuwd of je een dagje sauna bij Saunatopia mag inplannen in die drukke agenda van jou deze zomer. Een harde of een zachte rad? Draai aan het rad, Tinneke.
3: Doe maar een harde.
0: Een harde. Alright. 3 en 2 en 1. Daar gaan we. Ja, dat was redelijk hard. Wordt het ontspanning? Wordt het een pretpark? Of iets anders? Het wordt... Ai. Het wordt geen sauna, helaas dat niet, maar ik stuur je wel naar The Park. Dat is ook leuk, toch?
3: Ook leuk.
0: Ja, ja, voilà, een echte AI experience, virtual reality en van die toestanden. Je gaat niet weten wat je overkomt, hè. Tinne, dat sowieso.
3: Ik ben zeer benieuwd.
0: Wie ga je meenemen, weet je dat al?
3: Mijn partner of eventueel mijn zus.
0: Ah, kijk, voilà, het wordt sowieso een feest, daar ben ik zeker van. Tinneke, merci. Ik weet niet, moet je vandaag nog werken? Ja, hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, dan ga ik je heel veel succes wensen. Tinneke, salut!
3: Dankjewel. Bye-bye.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Tinneke uit Zeelen won daarnet dus een duo-ticket voor The Park Experience. Heb jij nu niet gewonnen met dat Ik Verveel Mij alarm? Geen zorgen, want nog tot het einde van de zomer maak je elke dag kans. Ondertussen, drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Door wegenwerken verlies je daar op dit moment 20 minuten tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Op de E34 richting Turnhout gaat het ook traag. Kwartier extra vanaf Reti komt door een ongeval in Turnhout Centrum. En op de E34 richting Ranst, dan door een brandend voertuig in Zoersel, 10 minuten extra vanaf Lille. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
3: De Vos Lemmis.
4: Mijn energierekening.
5: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Brian Loewe.

0: Kenya Grace, Bad Top en Strangers.
1: Zomer zonder centen.
0: En zometeen weer Kelly in de show. Zij geeft ons elke donderdag een aantal tips voor een zomer zonder centen. Daarmee bedoelen we natuurlijk een zomer met zo min mogelijk budget doorkomen. Want als je kinderen hebt en die kinderen die moeten geënterteind worden, en dan kan ik mij heel goed inbeelden dat dat best een duitje kost. Dus daarom straks Kelly weer in Zomer zonder centen. Heerst nog Henri PFR en Sola. Na de one and only Faithless, We Come One, hoor je nu in de ochtend van Top. Een hele goede morgen.
2: Top, we make you move. Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

0: Festival. The Rise of the Dragon.
1: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howell.
2: Tickets. Highlightfestival.com.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wiede maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
6: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
7: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
8: Famiflora.
7: In Moeskroen en de pannen.
6: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
10: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
11: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: Het is de nieuwste van Henri PFR. Sola hoorde je in de ochtend van Top.
1: Zomer zonder centen.
0: Een hele goede morgen. Het is 9:10. En elke donderdagochtend leg ik even een lijntje met Kelly. Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij kan ons elke donderdag vertellen wat wij zoal kunnen doen om een zomer zonder centen mee te maken. Dus om zo budget als vriend of om zo budgetvriendelijk mogelijk die zomer door te komen. Ik heb een kleine bijvraag, Kelly. Want ik zag op jouw socials dat jij al volop bezig bent met het inpakken. Hoe vlot dat?
2: Ja, dat klopt. Ik ben hier echt tussen de kleren aan het leven en alles in de koffers aan het steken, want wij vertrekken morgen op vakantie, inderdaad.
0: Oh, vakantie. Waar ga je naartoe?
2: Ja, we gaan naar iets dat ik niet ken. Het is echt iets wat we nog nooit gedaan hebben. We gaan glampen in Zweden.
0: Glampen in Zweden? Man, ik denk niet dat dat een goede budgettip gaat zijn.
2: Ik denk het eigenlijk wel, want we gaan naar Camping Koppens. En iedereen denkt, ja, dat is super duur, maar dat is totaal niet. Dus het is echt een aanrader om eens uit te zoeken voor een volgende zomer misschien.
0: Kijk, Velassie, fantastisch. Dat is al budgettip 1. Wat is de tweede budgettip dan, Kelly?
2: Ja, ik heb 3 zonen die eten superveel. Dus de budgettip is eigenlijk voorzien thuis zo van dat pretfood, ijsjes in je diepvries, belegde broodjes die dat je kunt maken. En dan zeuren die daar niet voor als je op verplaatsing bent.
0: Hoe bedoel je? Dus je denkt, of jij zegt eigenlijk, ja, als wij ergens naartoe gaan of zo, dan willen de kinderen altijd een ijsje. Dan willen ze een belegd broodje, omdat ze dat vandaar kennen. Maar als je dat gewoon naar huis brengt, dan wordt dat minder speciaal. En dan eten ze dat thuis gewoon. Dat is eigenlijk de boodschap.
2: En als je dat combineert met een tip van vorige week van doe korte uitstapjes, dan zeg ik, we gaan 2 uurtjes naar de speeltuin en dan gaan wij thuis een belegd broodje maken en dan is dat allemaal prima voor hun.
0: Ja, en dan is het maken van het belegd broodje eigenlijk ook weer al een do-tip eigenlijk.
2: Maar de tips die lijsten we hier op vandaag, niet normaal.
0: Het gaat onwaarschijnlijk vlot, Kelly, fantastisch. Elke donderdagochtend heb je ook een uitstaptip. Waar ga je ons deze week naartoe sturen?
2: Ja, we hebben het al 2 keer gedaan. Dat is de Wilma Wonderwandeling. Ouders gaan het wel kennen van de boekjes. En dat is op verschillende plaatsen in België. Je kunt dat gewoon op de website terugvinden. Dat is een gratis zoektocht en heel, heel leuk.
0: Alright, een gratis zoektocht. En wat zoeken we dan juist?
2: We zoeken Wilma Wonder en haar vriendjes. Dat zijn de personages uit het boek van Hanne Luijten. En dat is met een leuk boekje. En je krijgt ook op het einde iets, dus echt een aanrader.
0: Alright. Oh, je krijgt iets. Nu maak je mij benieuwd.
2: Ja. Zeker doen, hè, Brian?
0: Ja, dat is, dan, als het iets met krijgen is, dan heb je mijn aandacht altijd, Kelly. Mercikes, veel plezier op vakantie. We horen elkaar volgende week sowieso, toch?
2: Zeker vanuit Zweden dan.
0: Kijk, voilà, niks wat de Zweedse bossen kan tegenhouden. Zo simpel is dat. Zeker. Kelly, merci. Veel plezier op vakantie en graag tot volgende week. Hè.
2: Tot volgende week.
0: Doei, doei. Ondertussen Sigma in de ochtend van Top samen met Rita Ora.

0: Het is 9 uur. Niels Rosa Peralta heeft de top headlines voor jou. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
2: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
1: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Tilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen, maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. In Londen heeft de politie een man opgepakt omdat hij ermee dreigde politicus Nigel Farage van het rechtse Reform UK dood te schieten. Hij heeft dat op X gezet, vlak voor de lokale verkiezingen. De man is intussen weer vrij terwijl het onderzoek loopt. Vorige week werd nog een oud-politica van Reform UK bij haar thuis vermoord. En sport Argentinië-Spanje wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plek. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Drie plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de E40 richting Gent. Komt door een ongeval in Nevelen. Je bent 40 minuten kwijt vanaf Beernum. Daar zijn twee rijstroken versperd, dus opletten daar. Dan op de E34 richting Ranst. Door een brandend voertuig in Zoersel ook 40 minuten extra vanaf Lille. En op de E17 richting Sint-Niklaas ook nog 20 minuten file rijden tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Dit is Stop! Brian Loufrimo.
0: Iets over 9 en zometeen duiken wij samen de Summerbeat 1000 in voor een gloednieuwe Summerbeat Battle. Eerst The Glass Animal.

En zoals je weet was er gisteren en eergisteren dus die opnames van 10 om te zien in Middelkerken. Een kameraad was daarbij en ik zag op zijn socials een stukje van zijn optreden staan. En ik moet zeggen... Ja... Dat klonk eigenlijk wel redelijk gezellig. Heel wat volk dat meedoet en zo. Ja, ik vind het eigenlijk wel nog tof. Oh. Ja, misschien niet te enthousiast worden, kamerad. Zometeen hoor je hem hier in de ochtend van Top. Die kamerad stond dus op 10 om te zien. Binnenkort op een televisie in je buurt, zeggen ze dan. Hè. Kamerad, Be Mine is onderweg naar die...

0: zometeen bij Top.
1: Summerbeat Battle.
0: Een gloednieuwe Summerbeat Battle. Zet ik weer twee tracks uit de Summerbeat 1000 tegen elkaar. Mag jij kiezen welke ik zometeen draai. En vandaag twee tracks in de feestende sferen. Zometeen ontdek je welke.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: nieuw bij Top, Alesso en One Republic met In Your Eyes. En dan is het aan jou.
1: Summerbeat Battle.
0: Want ik heb hier twee tracks uit de Summerbeat 1000 tegenover elkaar gezet. Twee tracks waarvan jij er eentje mag kiezen. Twee tracks uit die Summerbeat 1000. Dus met vandaag als rode draad feest. Want het weekend komt er bijna aan. Morgen is het weer zover. Dit is keuze 1.
1: 291.

Annie, welke van de twee zou jij heel graag horen? Kom maar door met keuze 1 voor Joe Stone en The Party. Of keuze 2, Bob Sinclair en Rock This Party. Dit is onze Summerbeat Battle vandaag. Zometeen hier Robin Schulz, Sugar, na Jason Derulo.

0: Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Verlies je een kwartier tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Top. We make you move.

0: Elke ochtend tijdens deze zomer mag jij tussen 9 en 10 kiezen welke track ik draai in een Summerbeat Battle. Twee tracks zet ik dan tegen elkaar uit die Summerbeat 1000. En dan mag jij kiezen welke je zo meteen hoort. Is al gebeurd trouwens. Ik zag berichtjes binnenkomen van Bert, van Igor, van Thibaut, van Robin, van Remco. Ga zomaar verder. Misschien nog even voor de sport. Dit was keuze 1 daarnet.
1: 291.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Bar Lagarde, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagarde, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagarde op de socials.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Sa, zie je al een keer Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
11: Famiflora.
8: In Moeskroen en de Pannen.
10: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen open.
12: Amai, jij ziet er goed uit.
13: Amai, jong toch. Ik zit kiekeels aan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels. Met de kroon en boven heb tak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goedste en die niet benauwd zijn van doorte.
12: Varrobice Panels?
13: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor je.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Thuis daar zo'n beetje sauna.
16: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun Wiener?
16: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
16: Sun Systems. Ja, hallo maat.
18: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
19: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
20: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Zometeen bij Top Bram van Hee. Naar de Top Headlines, want meterom een nieuwe ronde hit of shit trouwens. Mag je weer die mening geven over de nieuwe Jugel samen met David Guetta. En hij heeft het over festivalbandjes. Met een topic dat jou misschien ook wel rechtopstaand armhaar bezorgt. Enfin, allemaal voor straks, Bram van Hee. Eerst nog Sam Veld en Anita. Dit is Mi Amor bij Top.

0: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top!
2: Het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Niels. Dag Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Deelse Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is er kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren er in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SDWorks. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SDWorks.
4: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
3: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Op dit moment 3 vertragingen van een kwartier of langer. Op de E17 schuif je aan 20 minuten tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. E313 een kwartier tussen Wassenhoven en Wommelgem. En ook op de E40 een kwartier vanaf Gistel tot Middelkerken vertragen. Mocht je ergens anders aan het aanschuiven zijn, dan is dat goed nieuws, hè? Want dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top! Bram van Hee.
2: Er mag een beetje tempo in je donderdag zitten, dan zit je goed bij Top, want ik heb zometeen Oxia en Domino. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran samen.
1: Top!

Dit is Top op je donderdagvoormiddag. En wij zijn altijd into een goede beat, zoals deze Oxia Domino. Ja, de vraag van vandaag. Komt er een verbod op autowassen? Het zou kunnen. De droogtecommissie gaat daar vandaag over, omdat het nu al zo lang niet heeft geregend. Dat stelt iedereen vast. Het is echt een probleem aan het worden. Hè? Slechte timing wat dat autowassen betreft, want mijn auto ziet eruit alsof ik net de rally van Dakar heb gereden door de woestijn. Het is een soort van stofwolk op wielen, dus ja, dat wordt vervolgd wat ze gaan beslissen. Ik ga het in elk geval op de voet volgen voor jou. Dikke beats staan klaar. Prospa en Clooney zo meteen na dit.

Niet alleen bij ons droog en heel warm weer, ook in Amerika hebben ze met de hitte af te rekenen. En dat zou wel eens voor extra problemen kunnen zorgen op het WK-voetbal op de aankomende finale. Hoe dan? Ja, dat vertel ik zo meteen. Eerst onder andere nog Dua Lipa en dit zijn Mr. Belt & Weasel. Top

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Let's Get Physical van Dua Lipa. Zal er gespeeld kunnen worden zoals gepland op de WK-finale zondag? Dat is nog maar de vraag, want door hevige branden is de luchtkwaliteit in Toronto in Canada de slechtste ter wereld. Mensen wordt daar nu al gewoon gezegd van blijf binnen. Het is buiten veel te ongezond. Dus het is gewoon veel meer dan houd uw ramen en deuren gesloten. Nee, mensen mogen gewoon niet meer buiten komen daar. En nu is die rook blijkbaar ook naar New York aan het trekken. En dat kan dus nog een probleem zijn voor de finale van zondag. Want die wordt in New York gespeeld. 80.000 toeschouwers worden er in het stadion verwacht. En dan ook nog eens 50.000 mensen die gaan kijken op grote schermen in Central Park in New York. Om nog maar te zwijgen van al die andere locaties in de stad waar het zal gevolgd worden. Dus ja, nu maar hopen dat de wind nog een soort van transfer maakt richting de andere kant. Het zal nodig zijn. Of iedereen gaat daar met een mondmasker in de tribune moeten zitten. Dat is ook geen zicht natuurlijk. Zometeen nieuwe muziek bij Top. Just Stay, Just a Little. Die ontdek je na deze van Basement Jack's Red Alert. Red Alert.

0: Wat is de grootste ergernis van David Guetta?
1: People are not dancing anymore.
0: En dat is een probleem. Ik ga zo meteen eens vragen aan jou of jij zou dansen op zijn nieuwe track. Hij heeft een nieuwe uit met Hugel. En vandaag mag jij ook weer je mening geven in Hit of Shit over die nieuwe. En dansen is toegestaan. Hè. Je hebt het gehoord van David Guetta himself. Op dit moment 2 vertragingen van een kwartier of langer op de E17 vanaf Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. Verlies je tijd een kwartier. En op de E40 ook vanaf Gistel tot Middelkerken. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Je hebt het gisteren met eigen ogen kunnen zien. Messi is en blijft een voetbalgod op het veld. Ja. En heaven, dat is dan de WK-finale. Toch? In elk geval, zometeen ga ik Messi in Heaven draaien van deze Van Goddard.
1: Hit of shit.
0: Maar eerst heb ik je bikkelharde, ongezouten, ongefilterde mening nodig over de nieuwe van David Guetta. En Jugal Shine, zo heet die nieuwe track. En de hele week kan je je mening daarover kwijt in Hit of Shit. Als je het een goede vindt, als je denkt die moet meer in de playlist van Top komen, dan stuur je mij Hit in. Als je niet zo'n goede track vindt, dan stuur je Shit in. Zo simpel is het. En we gaan die nog eens nu op de radio draaien. Dus die meningen zijn welkom via de Topradio BE app.

0: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later, dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Makri voor in Ronsen.
8: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

0: David Guetta en Hugel hebben een nieuwe track uitgebracht. Wat vond jij van deze shine van David Guetta en Hugel?
1: Hit of shit?
0: Ik zei daarnet, geef je ongefilterde mening. En dat had ik misschien niet moeten zeggen, want ik heb wat gelezen in de Top Radio B-app. Berichtje van Angelo.
2: Wel, tot gezegd, hè.
0: Maar ik ga het zeggen wat hij stuurde. Wacht. Oh nee, als je dat draait, Bram, dan ga ik moeten... Ja, dat heeft hij geschreven. Vind ik een beetje overdreven, Angelo. Laten we ook niet overdrijven daarin. Maar het is dus een shit voor hem, leid ik daaruit af. Olivier heeft ook shit ingestuurd. Net zoals Sari uit Oud-Turnhout, die zegt dat ook. Alexander vindt het een beetje een saai nummer, daarom zegt hij shit. En dan is er ook nog die andere wind. Filip uit Mechelen bijvoorbeeld, die geeft toe, ik heb nu al de hele week geluisterd. In het begin was het shit, maar nu moet ik toch hit zeggen, het moest even binnenkomen. Dus hij heeft de track even tijd gegeven. Ja, misschien moet je dat ook doen en misschien ga je morgen die mening nog bijstellen. Je weet maar nooit. Morgen, laatste dag om eventueel toch nog het liedje van David Guetta en Hugo Shine het voordeel van de twijfel te geven. Dus morgen ga ik hem nog een allerlaatste keer draaien en dan gaat Bart-Jan de knoop doorhakken in de namiddag hier bij Top. If I-

Tomorrowland heeft zelf een lijstje gemaakt met de must-sees, de optredens en de sets op het festival die je echt moet gezien hebben. Handig voor als je niet kan kiezen, hebben ze een soort van guide gemaakt voor jou. En het optreden van Bebe Rexha wordt ook getipt als dit moet je echt zien. Het kan volgende week vrijdag, want dan treedt ze een half uur op in de Freedom Stage op Tomorrowland. Bebe Rexha, en ze is geholpen door David Guetta met de samenstelling van de setlist. Dus ja, moet je zien als je daar dan toch bent.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur geworden. De top headlines krijg je nu van Niels bij Top. Dag Niels, een goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
3: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
2: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Deelze Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking, dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78, maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Je hebt het gehoord, hè? Voorlopig geen speciale maatregelen om water te besparen. Betekent dus dat ik kan, met andere woorden. Ja. En ik haat dat, de auto wassen, dus wat dat betreft heb ik pech. Anyway, de files. Ik heb wat vertragingen. Die van een kwartier of langer, twee stuks. Op de E17 aanschuiven vanaf Lokeren tot Sint-Niklaas Centrum een half uur extra. En op de E40 een kwartier vanaf Gistel tot Nieuwpoort. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Met zometeen de late zomerhit van 2026. Jonas Blue, Edge of Desire, eerst Offenbach. I wanna feel the heat.
0: Top.
1: Is toch al warm genoeg?

0: steeds meer lege stoelen op het werk, heb je dat ook al gezien? Het verlofseizoen is zowat zijn piek aan het kennen. Het bouwverlof is bezig, zowat overal in Vlaanderen. En de vakanties draaien op volle toeren. Dus hallo, is daar iemand? Ik hoop het, hè, want ik heb je straks nodig voor het Daily Dilemma. Het gaat over misschien wel een vervelende bijzaak aan festivals.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over de zomerfestivals en iets wat daarbij komt kijken, wat misschien niet altijd even leuk is. Enfin, je hoort het zo meteen eerst nog Raven George. Dat is hoe Charlotte de Witte vroeger heette. Je hoort ze met Oscar and the Wolf. Na deze dikke beat van Da.

0: hou er persoonlijk niet van, maar veel mensen wel. Daarom vandaag het volgende onderwerp in ons
1: Daily Dilemma.
0: Festivalbandjes. Ja, je hebt er van stof. Dan heb je ook zo van die papieren bandjes op dicht te plakken. Uw halve arm is daarmee dan ook altijd onthaard. Oh, en pijn dat dat doet, hè, als ze dat zo verkeerd kleven. Dat is op zich al een vervelende bijzaak om nog maar te zwijgen van hoe zo'n bandje zweet. Maar goed, vandaag in het dilemma. Wat doe jij met dat festivalbandje als je thuis komt van een festival? Hou je dat aan of knip je dat meteen af en gooi je dat weg in de vuilbak? Dus wat doe je ermee? Dat is mijn eenvoudige vraag voor jou. Sommige mensen verzamelen die bandjes, hè, als aandenken aan de arm. Ik heb dan een hele arm aan het einde van de zomer vol met festivalbandjes. Kan best zijn, maar ik ken wel wat argumenten om dat niet te doen. Maar de vraag is, wat doe jij en hoe denk jij erover? Dus als je thuis komt van een festival, hou je je festivalbandje nog even aan? Of knip je het meteen door en gooi je het weg? Laat het maar weten via de Top Radio B-app. Nu we het over festivals bezig zijn. Dikke festivalbeat krijg je nu van...

0: Kees.
1: Bombi.
2: Morgen.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

Wat doe jij met je festivalbandje na een festival? Hou je dat nog even aan of knip je dat meteen door? Het is de vraag die ik jou voorlegde in ons Daily Dilemma. Ja, Steven die knipt zijn festivalbandje altijd de nacht zelf nog door als het gedaan is. Ik heb er weinig mee, zegt hij in een bericht. Maar de meeste reacties komen wel van luisteraars die geen afscheid van hun bandje kunnen nemen. Zoals Kira bijvoorbeeld, ik hou het altijd nog een tijdje aan. Michael is echt next level, want hij stuurt, ik verzamel ze en ik heb er nu al 45. En ze zitten dan nog wel mooi gesorteerd in kadertjes. En ik heb die in mijn mancave opgehangen. Ik vind wel dat ze allemaal van stof zouden moeten zijn, de festivalbandjes. Ah ja, zo kan hij die verzameling nog verder uitbreiden. En je kan ermee douchen en zo, dat is ook het meest propere. Alhoewel, Johan stuurt mij een bericht. Mijn zoon is ooit thuisgekomen van Bokusrock, festival via school, en heeft dat bandje 2 jaar lang aangehad. Stonden daar geen paddenstoelen op dan? Dat lijkt mij niet zo proper, maar het kan aan mij liggen. Het tekstje op de band was zelfs niet meer leesbaar, stuurt hij. En dan ook nog een bericht van Françoise uit Oudenaarde. Ik knip het bandje altijd los en ik bewaar het. Als verpleegkundige mag ik helaas geen armbandjes aandoen op het werk. Ja, in sommige werkomstandigheden is dat inderdaad niet mogelijk om die festivalbandjes aan te houden. Dat was ik al vergeten. Gunther uit Mortsel heeft ook een bericht gestuurd. Mijn collega heeft er zeker een stuk of 20 aan zijn arm hangen van de voorbije 10 of 15 jaar festivals te doen. Dan zie je toch geen arm meer als er 20 bandjes aan je arm hangen. Ja, stuur eens een foto, dat moet ik sowieso zien. In elk geval, conclusie, meer dan 85% van de luisteraars van Top die houden hun festivalbandje bij.

0: Guetta. Ja, toch nog altijd een van zijn betere uit de Zero's. Love Don't Let Me Go. Hij is trouwens in het land hè, voor Tomorrowland deze dagen. Dus ik ben benieuwd als jij gaat kijken. Laat mij zeker weten hoe je het vond. Op de E40 gaat het traag vanaf Middelkerken tot Nieuwpoort. Je verliest er 20 minuten op dit moment. En op de E17 ook nog een kwartier tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Dan aanschuiven richting Gent op de Antwerpse Ring. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn. Dan heb ik goed nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op toei.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
7: Even bollen, even bollen.
8: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

trend als je Pitbull gaat kijken. En dat kon onlangs op Werchter Boutique in ons land. Ja, dan moet je zo'n bald cap aan hebben tegenwoordig. Zo'n muts die je haar dan bedekt. En zo lijkt het alsof jij ook, net zoals Pitbull, een kaal hoofd hebt. Hij heeft er zelfs een wereldrecord mee gevestigd onlangs. 20.000 fans hadden zo een bald cap op tijdens een optreden in Londen. En zelfs Guinness World Records was erbij om dat allemaal te tellen met drones en zo. En met officials. En ja, ze hebben het binnengehaald. Grootste optreden met bald caps. Je kan de wereldrecords tegenwoordig zo gek niet bedenken als ze bestaan. Maar mannen met een terugtrekkende haarlijn. Er is nog hoop. We zijn weer wel wat zelfzekerder, want ook met een kale kop kan je succes hebben. Veel succes. En Pitbull is daar een heel mooi voorbeeld van, toch?

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
8: Yes.
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
10: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
11: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famie Flora.
11: In Moeskroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen
13: Our Dreams.
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
16: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.
17: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
18: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
17: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
18: Sun wie?
17: Sun Systems.
19: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
18: Ja, chique ding is dat, hè.
17: Sun Systems. Ja, hallo maat.
20: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
21: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
22: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
23: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
24: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
25: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
26: Tickets. Highlightfestival.com.

0: your husband is coming.
1: Het zijn topweken, topdagen voor al die zomerbars in ons land. Wouter ging trouwens in zijn programma op top. Onlangs nog op zoek naar de beste zomerbars van Vlaanderen. Zo hebben er een aantal wel die titel gehaald. Eentje daarvan is zomerbar Bar Lagar. En als je altijd al zo een beetje de neiging hebt om het weekend wat vroeger in te zetten, bijvoorbeeld op een donderdagavond, dan kan dat daar, want ze gaan daar vanavond al openen en een dik feest bouwen. Dus place to be, Houthulst, Bar Lagar. Ik heb niet gezegd, onze Wouter heeft het gezegd, want die hebben de titel van beste zomerbar van Vlaanderen. Maar misschien ken jij ook nog een andere zomerbar die de moeite is, mag je altijd laten weten, hè. Muzikale tip voor in de zomerbar, als er dan toch moet gefeest worden op die warme zomeravond. Dit liedje. De remix van Spiller en Groove Jet.

Wordt het deze middag een broodje of een lekkere pasta? Of toch nog iets helemaal anders? In elk geval, de middagpauze komt er zo meteen aan. Eerst nog top headlines. Die van 12 uur, die zijn onderweg. Zo meteen hoor je dus Niels. Eerst nog, Crisscross Amsterdam en Cheat Codes. Seks verkoopt altijd. Dat weten die mannen ook maar al te goed. Dit is hun liedje Seks.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internet.

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Dit is Stop!
2: De topheadlines van 12 uur krijg je van Niels. Goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij raakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Wilms is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
4: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
3: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Piet Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn, is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar, over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Op dit moment twee vertragingen van een kwartier of langer. Op de E40 is een ongeval gebeurd. Daardoor een half uur erbij tellen tussen Sint-Denijs, Westerham en Nevelen. En op de E17 verlies je een kwartier tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, heb ik beter nieuws, want dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Ik draai hem zo meteen nog eens, de nieuwe toptune van deze week. En hij gaat weer in je hoofd zitten, hoor. Ik heb het altijd hetzelfde voor. Joel Corry dus zo meteen. Eerste festivaltrack. Yes.

Als je foto's ziet van Joe Corey, dan lijkt het alsof hij net uit een reality-televisieprogramma is gestapt. Moet je maar eens checken. Er is trouwens zo'n programma waarvan je denkt van, waar blijven ze toch halen? Wie doet daar in godsnaam nog aan mee? Temptation. Je dacht waarschijnlijk hetzelfde, Temptation Island. Er komt nog een nieuw seizoen van Temptation Island aan. Dat is pas bekendgemaakt. Tenminste, als ze verleiders en koppels vinden om eraan mee te doen. Dus ja, als jij vindt dat je relatie getest moet worden, je weet wat je moet doen. En als je single bent en je hebt zin in vakantie, schrijf je in. Dat kan vanaf nu, als je geïnteresseerd bent voor het nieuwe seizoen van Temptation Island. Ik zou thuis wel eerst nog eens bespreken als ik jou was. En er tenminste een nachtje over slapen. Je doet ermee wat je wil. Jugel zometeen bij Top. Moving to the Sun is onderweg naar deze van Ed Sheeran. Dit is Shivers.

0: Marcus.
1: Pompie.
2: Morgen.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hé hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

en aan het aftellen nog 14 keer slapen. Eind deze maand komt er nieuwe muziek uit van Swedish House Mafia. En dat werd wel even tijd. Het wordt een samenwerking met Licky Lee. Die ken je van dit. En dat maakt mij natuurlijk extra benieuwd. Eind deze maand komt hij dus uit op 31 juli. Dan mag ik hem eindelijk laten horen hoe die klinkt, die nieuwe van Swedish House Mafia. Voorlopig moeten we het nog stellen met Wait So Long. Ja, die titel is dus niet zo random gekozen, want het is al even geleden hè, dat ze die hebben uitgebracht. Wachten zullen we dus nog heel even doen op die nieuwe. Wait So Long komt er zo meteen aan van Swedish House Mafia. Eerst nog DJ Rolando en deze Jaguar.

0: Vorige vrijdag kwam Frank Verstraeten van Zillion hier nog letterlijk de studio al fluitend binnen. Hij kwam ons opwarmen voor zijn allereerste keer als DJ op Tomorrowland.
1: Er is maar één iemand die dat beslist of het dat feest is stopt of niet. En dat ben ik hier.
0: Ik, Frank Verstraeten, ofwel de dokter van Frank Verstraeten. Want nu moet ik zeggen, het gaat niet zo goed met Frank. Er is iets gebeurd. Ja, ik heb foto's gekregen vanuit het ziekenhuis. Ik vertel je zo meteen wat er aan de hand is. De vraag is, gaat hij kunnen optreden vrijdag of niet? We gaan het er zo meteen over hebben. Lost Frequencies is ook onderweg met de nieuwe Live It All. Eerst de files, want ik heb er een paar van een kwartier of langer waar het aanschuiven is. De langste staat op de E40 op dit moment. De linkerrijstrook is door een ongeval versperd. De hoogte van Nevelen, daardoor aanschuiven vanaf Sint-Denijs-Westerhem. Je verliest een half uur op dit moment. En verder ook nog op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. Daar verlies je een kwartier. Mocht je ergens anders aanschuiven, dan verlies je minder tijd dan 15 minuten.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy!
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

11 uur geleden lag hij nog in het ziekenhuis Frank Verstraeten en heeft foto's gepost. De RX-foto's van zijn schouder staan online met daarbij de boodschap dat hij heel veel pijn heeft op dit moment. Maar the show must go on. Kijk, dat is Frank. Dat is helemaal Frank. Al is het maar met één arm, hij zal er staan op Tomorrowland. Nu vrijdag, morgen. Al moeten we het podium verbouwen, de DJ-boot verbouwen. Het gaat gebeuren, alles om er te staan. Ik ga geen forfait geven, heeft hij gepost. Ik ga mijn fans niet in de steek laten. Dat is helemaal Frank, dus ga er maar vanuit dat hij gaat optreden morgen. Wat er ook nog gebeurt. De business, dat snapt hij, hè.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, zitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
0: Hallo met Atilex.
11: Ik ben op zoek naar een kabel.
0: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
0: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
15: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
16: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
17: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
18: Famiflora.
17: In Moeskroen en de Pannen.
16: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
19: Our Dreams.
20: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
21: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
22: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
21: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
23: Yo hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varrobijs Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varrobijspanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varrobijspanels.be.

Gaat Shakira zorgen voor een langere finale rust op het WK? Het kan, hè, want niet alleen zij moeten optreden. Er staan nog veel meer grote sterren in de rij om hun ding te doen tijdens die rust. De FIFA wil wellicht ook nog wat sponsors in beeld brengen. Dus ja, het gaat een ding worden, die halftime show. De spelers die gaan daar niet zo blij mee zijn. Dat ben ik wel zeker. Ja, de focus zou wel eens kunnen verdwijnen natuurlijk als er langer dan een kwartier moet gerust worden. Kan ik helemaal begrijpen. Of het zo zal zijn, dat gaan we pas zondag te weten komen natuurlijk. Want dan wordt er gespeeld. Dit is ATB, 9 p.m.

0: zeggen, is het al druk aan de kust?
1: Best wel, het drukste is het ook vandaag in Middelkerke en Oostende. Maar alle andere badsteden, daar zal wel nog gezellig druk, zie ik op de kustenbarometer. Het zou wel eens de laatste dag kunnen zijn, want morgen gaat de temperatuur een flinke duik nemen. Dus doe er vandaag je voordeel mee, zou ik zeggen. Avicii komt er nog aan met Hey Brother. En Anima heb ik nu met Ellie Goulding, Hypnotized. Zometeen Bartje.

0: Het is 1 uur, de droogtecommissie heeft samengezeten, maar wat is er besloten? Niels, goedemiddag, vertel eens.
1: Goedemiddag. Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
2: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
1: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport, Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goethals.
3: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
1: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Erlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Ik tel 1 lange file op de R1 richting Gent is dat. Daar staat een defect voertuig tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Je verliest er een kwartier.
4: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
0: Gas erop, het zal hier vanmiddag niet ontbreken aan beats. Ik start met Sonic and It Feels Good. Goedemiddag en welkom.

Zometeen in Weet je waar gaat het over bier. En ik kan je zeggen, ik vind dat bij dit weer de ultieme dorstlesser. Maar echt zo'n ijskoude pint. Geen zwaar bier, hè, maar echt zo'n ijskoude pint die je dan half in één keer naar binnen kapt in het keelke. Daar heb ik soms dus nood aan. Jij misschien ook. Zometeen meer. Eerst Tom O'Dell.

0: Morgen namiddag in de Top Hit 40 vertelt Jennifer Lopez wat ze doet met haar iconische kledingstuk.
1: Weet je waar?
0: Maar dat is vanmorgen namiddag tussen 1 en 4. Weet jij waar er een bierfeestdag is? Het is voor alle duidelijkheid geen officiële feestdag in dat land. Het is ook niet België, maar jaarlijks wordt er wel gevierd omdat er tot voor 1989 een bierverbod was in dat land. En dat werd dus op 1 maart 1989 opgegeven. En als je er misschien al geweest bent, heb je dat misschien meegemaakt daar. Dus waar zou dat kunnen geweest zijn? Stuur maar even door via de Topradio BE-app. Eens kijken of jij het kan raden. Rosé en Bruno Mars.

0: naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo. 2 plus 2. Gratis.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd verrassend.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Ik vroeg jou daarnet, weet je waar er een bierfeestdag is? Het is geen officiële feestdag in dat land, het is ook niet België. Maar jaarlijks wordt er wel behoorlijk gevierd op die 1 maart. Omdat er tussen 1915 en 1989 bier verboden was in dat land. Weinigen hadden het juist. Het is IJsland, Reykjavik vooral, in die hoofdstad wordt dat jaarlijks gevierd. En dat heeft te maken met het feit dat er ooit een soort van volksraadpleging geweest is. En die hebben toen alcohol verboden in 1915. Heeft dus heel lang geduurd voordat dat terug is ingevoerd. Trouwens, die van IJsland, tot ieders verbazing, drinken eigenlijk niet zoveel alcohol. Vooral koffie en brennivin, blijkbaar. Dat is een traditionele drank, maar dat stelt ook niet zoveel voor. Dus daar ligt nog een markt, denk ik, voor ons Belgisch bier. The Second Voice komt eraan, na Zara Larsson. Dit is Lush Live bij

0: Ik heb net de airconditioning van 25 naar 24 graden gezet, omdat er zometeen een liedje aankomt dat heet Cooler Than Me. Dus ik wil de coolste zijn op dit moment. Trouwens, wat grappig hier bij Top. We hebben dus één afstandsbediening voor de airconditioning in de verschillende studio's. Dus we hebben die verschillende studio's. Allemaal met een airconditioning, maar er is maar één bakje. Dus elke 10 minuten of zo komt er iemand om dat bakje even te lenen, om dat te gaan bijschaven. Dus de ene wil 23 graden, de ander 24, dan ik 25 graden. Dus het is een beetje zoeken en dat is wel grappig, want er is zo geen middenlijn in te trekken. Elke mens is daar toch een beetje anders in. A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk is het aanschuiven. 20 minuten extra rekenen. Ook op de R1 richting Gent staat een defect voertuig tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Daardoor een kwartier extra.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

Op iedereen zijn job zijn er blijkbaar een aantal zaken die altijd weer boven komen. Bijvoorbeeld het proberen overeenkomen met al je collega's. Daar heeft iedereen soms wel een beetje moeite mee. Dat moet ook niet altijd natuurlijk. Maar ook de temperatuur. Is het nu op het bureau of in de camionet? Ook daar is wel eens discussie over. Ging het er net over met die airco hier bij ons. En de muziek. Naar wat gaan we luisteren? Samen zijn we er vandaag over eens, denk ik.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Shutterisolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Bommetje of rustige duik.
6: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
4: Meer info. dm-zwembaden.be.
7: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
4: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
8: Famie Flora.
4: Je moest groen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
9: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
10: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
11: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
13: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
14: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
17: Tickets. Highlightfestival.com.

Eva Max en Kygo met Whenever. Zag ik nu gisteren dat onze Celine Dept ook al vriendjes is geworden met Shakira. Die liep zelfs mee op het podium, dacht ik, bij een of ander concert heel even. Wel een klein beetje vermomd, maar je herkende haar toch goed. En achteraf was er ook nog een ontmoetingsmomentje. En die twee deden al alsof ze elkaar al maanden, jaren kenden. Ze hebben natuurlijk dat WK samen als middelpunt, zeg maar. Want ja, zij brengt daar verslag van uit en ontmoet heel veel spelers. Doet er heel veel leuke dingen mee, Celine Dept. En Shakira zong dat liedje natuurlijk. Die die die. Zometeen, binnen dit en een dikke 20 minuten, geef ik opnieuw een JBL hoofdtelefoon weg. Zometeen is er een woord niet hoorbaar door de ruis. Ik vraag jou welk woord dat is. Dat is voor straks.

Beste vrienden, er is een nieuw gevaar op komst. Het zijn geen nieuwe drones of missiles of raketten of wat dan ook. Het gevaar zou noemen explosieve diarree. Nee, maar ik vind dat niet uit. Ik lees dat gewoon bij HLN. In de Verenigde Staten zijn er blijkbaar duizenden zieken en ze omschrijven het als explosieve diarree. Ik denk dat het meestal een beetje explosief is. Laten we het vooral daar houden en niet overbrengen naar Europa. Dankjewel.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Stop!
8: Het is 2 uur droog, droger, droogst. Dat zit in het nieuws. Dag Niels, goedemiddag.
9: Een goedemiddag. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
10: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
9: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Dat is een Italiaanse van 48, die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea von Boxberg, vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt sportjournalist Maxime Goetaals.
11: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de 5e echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
9: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Erlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
8: Eén lange file, er één richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Daar verlies je op dit moment een kwartier.
7: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
8: Lekker warm vandaag, met goede muziek koelt dat toch een beetje af. Martin Garrix en Ed Sheeran komen eraan, na Galantis en Lucas en Steve.

Kijk, het potentieel is er. Daar kan je niet naast kijken. Martin Garrix en Ed Sheeran. Staan ze morgen op nummer 1 in de Top Hit 40 of niet? Daarvoor moet je luisteren. Morgen namiddag tussen 1 en 4 presenteer ik jou de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. Zometeen een JBL hoofdtelefoon te winnen. Eerst Burns.

Ik mag 3 weken lang een JBL hoofdtelefoon weggeven. Het zijn hele mooie, meer nog, ze zijn draadloos en ze zorgen ook voor ruisonderdrukking. Dus alles wat in jouw buurt komt, wat voor een beetje storing zou kunnen zorgen. Andere muziek, mensen die aan het praten zijn, een tv die opstaat. Dat wordt allemaal netjes onderdrukt met die ruisonderdrukking. Oké, het moeilijke is, het is vandaag de moeilijkste opgave van de hele week. Dat moet ik jou nu al toegeven, want ik heb terug een woord met ruis bedekt. Dus je hoort dat woord niet en het komt uit een moeilijke song. De song vandaag is Macklemore and Can't Hold Us. Meer nog, het komt uit de rap. Dus spits je oren. Welk woord hoor je niet door de ruis?

Sati, ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. Als je de rap kent van Macklemore, is het misschien te doen. Anders zal het toch niet evident zijn. Stuur mij dat woord via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij die JBL-hoofdtelefoon.

0: succes.
1: Bombi.
2: Morgen.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Even

0: Met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: opgave voor DJ BL hoofdtelefoon. Het is dan ook de moeite. Ik laat de opgave nog even horen. Er is één woord wat jij niet hoort door ruis. Dat is echt helemaal weg door de ruis die er zit. Dat woord vroeg ik jou te sturen. En het komt vandaag, en daarom is het zo moeilijk, uit Macklemore's rap van Can't Hold Us. Dit hier. Dat was het ruisje. Ik vraag het aan Jan uit Semmerzaken. Wat was het, Jan?
1: Volgens mij was het Broadway.
0: Zeg het nog eens.
1: Volgens mij was het Broadway.
0: Ah, nu versta ik je wel. Het leek alsof je in het zwembad zat. Broadway, we gaan eens checken. My passie is better on Broadway, zingt hij. En dat is helemaal goed. Ik vraag me wel af hoe jij dat kent. Want je moet dan bijna die volledige rap toch uit je hoofd kennen. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ik heb dat vroeger heel veel geluisterd. En op een duur ken ik van buiten. En ja, blijft nog altijd zitten.
0: Ja, tuurlijk. En als je het op de radio hoort, dan zing je dat in je onderbewustzijn een beetje mee natuurlijk. Het levert jou die JBL hoofdtelefoon op. Ik ga hem opsturen. Zeg, jij bent elektricien. Wat ben je momenteel nog aan het doen? Ik hoor ergens iets van afwerking nog. Vertel eens.
1: Ja, ja, we zijn in een nieuwbouw de verlichting aan het ophangen.
0: Welk kleur?
1: Oh, verschillende. Nu zijn we grote hanglampen aan het ophangen.
0: Oké. En dat moet mooi recht hangen. En dat is moeilijker dan de meeste mensen, denk ik, toch denken. Hè? Ja. Zou dat helemaal netjes recht hangen?
1: Ja, het is redelijk hoog ook. Dus,
0: Oké. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig op die ladder of op die stelling of wat dan ook. En geniet binnenkort van die hoofdtelefoon. Fijne dag nog. Dag Jan.
1: Ja, dank u wel.
2: Bezoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod

0: My Pussy's Been on Broadway. Dat woord had ik er net nodig voor die hoofdtelefoon. Morgen nieuwe kansen trouwens in de Top Hit 40. Trouwens, Broadway, de enige straat in New York, Manhattan, van de verticale straten die schuin lopen. Onthoud het maar eens, als je er ooit komt, belangrijk, want je kan je daar behoorlijk aan mispakken. Zometeen Soul Central en ook de gloednieuwe van Madonna.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
3: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

to put up with the drama no more.

Dit is hem, de nieuwe Madonna bij Top. Danceteria heet hij. Ze had het er al een paar keer over in interviews. Die Danceteria, dat slaat op een discotheek die begin jaren 80 ontzettend populair was in New York. Waar zij ook uitging en waar ze eigenlijk de smaak van muziek te pakken kreeg. Nog een tijdje voordat ze eigenlijk haar eerste officiële platencontract kreeg. Ze heeft al slechter gemaakt, vind ik. Hou maar in de gaten, die Danceteria. En nu helemaal naar de zomer met Cat.

0: Lagaar. De leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, kidszone en gratis inkom. Bar Lagaar. Van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
12: iDreams!
13: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
14: Yo, hastjes, MC Drummer hier. Weet je jonder waarom dat ze bij Varrobice Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom peisje? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobice Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn vrij kerels bij Varrobice Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobicepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobicepanels.be.
15: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
16: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
17: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
18: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
19: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
20: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
21: Tickets. Highlightfestival.com.
22: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move.

Weet je wat loco gaat zijn? De finale van het WK voetbal afgelopen zondag. Als je gisteren gekeken hebt, live of uitgesteld. Ik moet zeggen, ik heb de tweede helft gisteren vanmorgen vroeg bekeken. Dus de eerste helft was ook maar niks. Argentinië tegen Spanje. Ik vond het maar niks. Argentinië tegen Engeland. Er is ook niet gescoord. Dus vanmorgen ben ik dan opgestaan en dacht ik ga vanmorgen de tweede helft bekijken. Zaten pas na de 80ste minuut de twee doelpunten erin van Argentinië. Dat was op zich wel spannend. Nee, het gaat zondag zonder enige twijfel een fantastische match worden, omdat het twee ploegen zijn die elkaars uiterste zijn. Je hebt dan Argentinië aan de ene kant heel erg voetballend, strenge, heel straffe, korte combinaties. En dan aan de andere kant heb je Spanje, die vooral niet wil voetballen en vooral heel erg verdedigend werkt. En dat soort zaken hebben we ook gezien tegen onze Belgen natuurlijk. In New York vindt de wedstrijd plaats met nog wat problemen voor de boeg. Wegens extreme hitte daar in dat deel van Amerika. En ook bosbranden. En het gaat ook over een gigantische menigte die zich daar gaat verplaatsen. Er is voor 80.000 man plaatsen voorzien, dus dat wordt wel fantastisch natuurlijk. Amerika, Canada, houden ze alles daar wel een beetje onder controle. Zondag 9 uur onze tijd is er de finale. Argentinië tegen Spanje. Dit is Armin van Buuren.

0: Dit is Stop!
1: Het is 3 uur. Schippers en boeren zitten met de handen in het haar. Serafien, jij weet waarom. Vertel eens.
2: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
3: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer, richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
2: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar branden zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in de set. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
1: Zometeen naar de 90s met CNC Music Factory. Gonna make you sweat. Een beetje passend bij vandaag toch. Eerst Sorry Papi.

Uit de begindagen van The House, het was 1990. CNC Music Factory gonna make you sweat. Maar vergeet vooral niet, dit was natuurlijk het voer voor Rock This Party van Bob Sinclar, wat een van zijn grootste hits was. En nu David Guetta en Teddy Swim samen. Top.

0: Misschien zit jij nu wel in de auto richting Amsterdam, richting de Johan Cruijff Arena. Want The Weeknd speelt daar vanavond zijn eerste van drie concerten. Het is echt opvallend dat de Johan Cruijff Arena echt het mekka is deze zomer voor grote namen. Hij is de zoveelste in het rijtje. Harry Styles bijvoorbeeld was er ook een aantal weken geleden nog. The Weeknd live altijd goed, maar een beetje speciaal, dat vind ik wel.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Rettiketet, ik heb weer zin in wat top 1000 pret. De Summer Beat Top 1000 hebben wij uitgezonden de laatste weken van juni. We hadden die eigenlijk gewoon kunnen doortrekken, want sindsdien is het bijna elke dag al warm geweest in ons land. Met andere woorden, ik draai graag nog eens een song uit die Summer Beat 1000. En dat doen we aan de hand van de roulette. Met andere woorden, geef mij een nummer, een getal, iets waar jij iets mee hebt. Misschien jouw leeftijd. Het kan ook je huisnummer zijn of een postcode of wat dan ook. Als het maar ergens tussen de 1000 en de 1 zit. Want we hebben 1000 nummers zitten in die Summer Beat 1000. En ik ga er het nummer van draaien wat ermee overeenstemt. Waar het nummer mee overeenkwam in de hitlijst. Dat gaan we straks draaien. Stuur dat getal nu maar door via de Topradio B.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur

0: Het is Robin Schulz en Better Times bij
1: Summerbee 1000 Roulette.
0: Redke tijd, heel veel roulette, heel veel getallen binnengekregen en ook wat zaken die opvielen. Bijvoorbeeld het getal 666 kwam binnen, maar het was eigenlijk gewoon 666. Lorenzo stuurde dat. Dat is het niet geïndexeerd kadastraal inkomen. Kijk, als dat 666 is, dan ben je goed af, Lorenzo. Dan betaal je nog niet te veel. Dat kan nog veel meer zijn. Tom stuurde 8, omdat het overeenkomt met de hit die hij wil horen. Dus hij heeft omgekeerd nagedacht. Hij is eigenlijk eerst gaan kijken in de Summerbee 1000 en heeft dan 8 doorgestuurd. Ja, zo werkt het eigenlijk niet. Het is de omgekeerde wereld. Het getal moet voor jou iets betekenen. 30 stuurde Alessandro en 30 is het getal wat hij en zijn madame worden deze zomer. De leeftijd van 30 jaar. En dat is op een of andere manier ook altijd wel een beetje een mijlpaal, denk ik. Zo 10 jaar erbij. En nummer 30 was in de Summerbee 1000 Last Go.

0: blijft goed en ze maken ook nog altijd nieuwe muziek. Glasgow kreeg je met Something in deze roulette. Doen we dagelijks van de Summer Beat 1000. Zometeen een van de hits van dit moment. Edge of Desire, Jonas Blue komt eraan bij Top. En ook even meegeven dat er op de weg geen problemen zijn die langer duren dan 10 minuten.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visje.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
4: De Vos Lemmis.
5: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

Met België zijn we het festivalland bij uitstek. Heel veel dancefestivals, ook grote, kleine, gezellige, mastodonten, alles door elkaar. Je moet je voordeel daarbij doen, want dat is echt uniek wat wij hier hebben in ons land. Binnenkort is er Festivibe, dat is in Bocholt, met de grens met Nederland. Helemaal in het noorden van Limburg is dat het geval. Hele leuke dingen die daar gebeuren met grote namen. En ik heb er tickets voor vrijdag 14 augustus. Het vindt 3 dagen plaats trouwens. 14, 15 en 16 augustus. Als jij er naartoe wil, heb ik tickets voor 14. Een duo-ticket. Moet je wel deze vragen beantwoorden. Met welke vrouwelijke DJ, die dus ook optreedt op Festivibe, heeft Dimitri Vegas het ja-woord gegeven? Met wie is hij getrouwd, met andere woorden? Dat was in 2017. Stuur haar naam door via de Topradio BE-app. De computer pikt er een winnaar uit en hij of zij mag met 2 naar Festivibe in Bocholt.

0: Het antwoord op de vraag voor de tickets voor Festivibe van vrijdag was Anouk Maton natuurlijk. Zij is al jarenlang getrouwd met Dimitri Vegas, die trouwens heel vaak ook DJ't in ons land en in Ibiza. Vaak het voorprogramma doet daar trouwens van de twee. Zometeen bij top onder andere Room 5 en Haven. En Wouter de Vries is zich ook al aan het klaarmaken in zijn korte broek.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
3: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
12: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de Pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
14: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wien?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Wouter de Vries heeft het zometeen over zijn favoriete kuststad. Dat is zonder twijfel Knokke-Heist. Gaat hij af en toe eens naartoe. Maar het schijnt voor een pannenkoek. Het is van Orenzeek. Ik weet niet of het waar is. En ook over Airbnb. Straks na 4 uur hier bij het Top. Yes en Yes komt eraan met Desire. Naar Room 5. Make Love.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Dit is Stof!
4: Aan het stof op je wagen kan je zien dat het al weken niet meer regent en dat zorgt voor problemen en maatregelen. Serafine kent de details. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al opwomverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een opwomverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
6: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
5: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, dan zijn opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
4: Er is een obstakel gemeld op de E40 en dat ter hoogte van Merelbeke. Vanaf Erpenmeer sta je daardoor een kwartier in de file. En voor de rest weinig vertraging. Als je nog in de vertraging zou terechtkomen, is dat voor maximum 10 minuten.
3: Dit is Stop! De Vries.
4: Mag ik je nog blijer maken op deze zonnige donderdag met een portie Summerbeat? Zometeen pauza, maar ik start met de Swedish House Mafia.

0: Where Did You Go With My Love? Er is hier een lief afgepakt, zo te horen. Jax Jones.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Ze zeggen dat en het is ook zo natuurlijk. Ik heb hier weer de meest opgezochte zoektermen via Google voor vandaag.
1: Vandaag om
0: 8:15
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Knokke-Heist. Helaas geen goed nieuws. Op het strand van Knokke-Heist is woensdagavond een drenkeling om het leven gekomen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de 44-jarige Fransman samen met zijn nichtje van 15 jaar in het water was gegaan aan zee om te zwemmen. Mogelijk liep hij haar achterna, waarna hij zelf in de problemen kwam. Volgens het parket wijst alles in de richting van een tragisch ongeval.
1: En om
0: 11:15
1: werd gezocht naar
0: Airbnb. Dit is een zot verhaal hoor. Een gezin verbleef in een Airbnb in San Diego en deed een opvallende ontdekking. Dus ze kwamen binnen in die Airbnb en daar hing een grote strandfoto aan de muur. En opeens dachten ze van, tja, we staan op die foto. Maar dat is precies, dat lijkt ons, maar we zien er nog zo jong uit. Het was, dus ze herkenden zichzelf van 10 jaar geleden of zo. De vader merkte het eerst op, waarna ook de kinderen zichzelf herkenden op die foto. Video daarvan ging viraal op TikTok, waar kijkers het verhaal ook bizar en bijna ongelooflijk vonden. Dat heb je met TikTok. Sommigen vergeleken het ook met een horrorfilm. Bon, wat was er nu eigenlijk gebeurd? Dus de uitbater van de Airbnb die had per toeval een foto genomen van het strand en die helemaal uitvergroot en in de zaak gehangen. En ja, die mensen stonden daarop. En zoveel jaren na datum komen die dus diezelfde Airbnb binnen en herkennen zichzelf op die foto. Dus die wisten dat niet. Ja jongens, zotter moet het niet meer worden, hè?
2: Het is niet te geloven.

0: I Want You Oh staat er niet van, maar klinkt goed. Calvin Harris en Jazzy. Ik laat je zometeen kennis maken met de Argentijnse Peter van de Bemt. Ik wil waarschuwen voor wat straks zich gaat afspelen op de radio.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

met de stem van een engeltje, Ariana Grande, Yes and. Argentinië, gisteren gewonnen, ze gaan naar de finale, dat weet je. En ja, voetbalcommentatoren, die kennen we hier ook. Filip Joos, Peter van den Bent, Peter de meest enthousiaste, mag ik zeggen, van die twee. Maar dat is klein bier vergeleken met Argentijns Peter van den Bent. Dit is Pablo Giralt. Begint hier rustig, maar je voelt aan alles dat hij zich al aan het opjagen is. Schrijft een actie, ik denk uit de wedstrijd was het Argentinië tegen Egypte, ja. En Leo, Messi gaat scoren. Niet weglopen, er is niets mis met je radio. Het lijkt alsof er een soort beer zit in zijn studiokot, maar hij gaat volledig door het lint. Pablo Giralt, zoek hem eens op Instagram, meer dan 2 miljoen volgers heeft hij. En ik hoop ook dat hij een glaasje water heeft staan in zijn studiocabine. Het is ook niet zo goed voor zijn stem, denk ik, maar aan enthousiasme in elk geval geen gebrek. Dit is Jam & Spoon bij Top.

0: Zometeen heb ik nieuws over een dating-app. Ja, misschien wel de bekendste nog steeds. Eerst even zien hoe de situatie is onderweg. E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke, 20 minuten. Een ring van Antwerpen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, 20 minuten. Vertraging, hè. Dat je 20 minuten wint daar. En op andere plaatsen in een vertraging, max 10 minuutjes.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Kato en John en Turn the Lights Off. Als je dit geluidje herkent, dan weet ik dat je op Tinder zit. Want dat is een van de geluidjes van Tinder. En ja, als je lief wil scoren, dat is een struggle deze dagen. En dating-apps, die horen daarbij. We moeten er niet onnozel over doen. Velen staan op die dating-apps. Tinder is nog steeds een van de populairste. Maar ze verliezen wel veel terrein. Mensen zijn toch een beetje beu om te daten via die apps. En daarom is nu een Gentse firma ingeschakeld om Tinder weer leuker te maken. En hoe gaan ze dat doen? Ze gaan een aantal nieuwe functies de wereld insturen. Zoals een double date die je kan doen. Dus je kan je profiel dan koppelen van Tinder, aan Tinder, liever aan een vriend of een vriendin. En dan samen op date gaan ja, met je match. Lijkt je dat iets? Maar ook Tinder-events komen eraan. Bijvoorbeeld een quizavond of gaan sporten met je date. Wordt nu al volop geprobeerd in de States en het schijnt daar te werken. Komt ook naar Tinder in ons land. Of een match vinden op basis van je muzikale voorkeur. Updates worden binnenkort in België uitgerold. En waarom België dan? Aangezien België een goede weerspiegeling is voor de rest van Europa, zeggen ze bij Tinder. Ja, ik ben eigenlijk eens benieuwd, wat is jouw favoriete dating-app? Is het Tinder of zijn we hier nog iets vergeten? Nog een andere app die werkt, dus stuur hem gerust eens een reactie in de Top Radio BE-app. Hola, dit is lang geleden, 1994, Inni Kamosi. Zeg het.

0: हेलो कीतु पार्थी कैन यू हेल्प
1: यस आई स्पीक इन बिच इंग्लिश यस यस वी वर्हुरन बिग टेंट्स स्मॉल टेंट्स शिक टेंट्स ऑल टेंट्स फॉर रेंट्स यस फॉर पार्टीज बट आल्सो फॉर मीटिंग्स एंड अदर इवेंट्स द की नहीं नो द टेंट इज ओपन सो यू डोंट नीड द की एवरीथिंग इज ऑन keytoparty.be key2party.be
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Met Attilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant blijven, nee? Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
6: Pommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
9: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
10: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
11: Famie Flora.
10: In Moeskroen en de pannen.
9: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
13: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sunwine?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
17: Tickets. Highlightfestival.com.
18: Dit

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Beleef bij Top, the sound of Tomorrowland.

Ik vroeg het daarnet naar populaire dating apps. Er zijn er hier nog een paar binnengekomen in de Top Radio B-app. Hinge en Bumble. En Ludovic zegt het café. Ah ja, zou het bijna vergeten. Hè. Daar kan je ook nog een lief op doen. Sunglasses nu. Fabrikanten zullen al serieus een omzet gedraaid hebben. Tinga en Zentarius. Dit is jouw Summer Beat.

topheadline zometeen. Daarachteraan komt Shane Paul weer zingen in het komende uur. Als je kan herkennen wat hij zingt, dan kan je een lekker Apero-pakketje winnen. Nou, red wine is niet, het is iets anders, maar in elk geval lekker met die warme temperaturen. Nu het debuut in 2008 van Lady Gaga. I've

0: Dit is Stop!
1: 5 uur. Klein vraagje, kan jij goed zwemmen? In elk geval, het gaat erover in de top headlines. En Serafine kent de details daarover.
2: Goedemiddag. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
3: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draaien op de rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
2: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
2: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
5: Gasbrandertjes die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet. Omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
2: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
1: Oké. Niet slecht. E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke, 25 minuten. 20 minuten Antwerpsring tussen Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging, dan is dat maximaal 10 minuutjes op dit moment.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Komkommer hit zometeen over iemand die een pikante nummerplaat heeft ontvangen. Nu eerste die blijft kleven. Hier is de Bausa. Stop.

geen sprake van gedonder. Dat is ook al goed nieuws natuurlijk. Dat hebben we niet nodig. Ja, een beetje regen misschien wel, maar zeker niet die hagelbollen. Je radio staat op Summerbeat en je auto misschien in de automaat. En anders schakel nu maar even door. Tandje bij met Tiësto en Traffic. Blijft goed, hè.

0: Duitsland, kameraad, be mine.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Dit is onze kameraad van de zomer. Zijn al aanvragen binnengekomen? Kan Shane bij ons komen zingen? Nee, voorlopig exclusief bij Topporter. Shane Paul zingt altijd een hit uit de Summer Beat 1000. Als je ze alle 1000 van buiten kent, dan heb je voordeeltje natuurlijk. Maar anders wordt het ook makkelijk, denk ik, vandaag. Te winnen valt weer een Apiro pakketje van Freshnet, Solaris Spritz. Nieuw dankje voor de zomer. En het kan allemaal van jou zijn, dat pakket. Het klinkt alsof Shane Paul er al heeft aangezeten in het begin. Valt een beetje over zijn woorden, maar dan barst hij toch helemaal los. Ja, luister maar. Allee, allee.

0: Jamaica, Jamaica.
1: Altijd zo plezant, de versies van Shane Paul in zijn reggae sausje erover. Maar ja, zonneweggever vandaag. Dus ik heb titel en artiest van je nodig. Dat zal wel lukken, zeker. En de 15e, wie dat juist instuurt in onze gratis topradio BE-app, komt straks eventjes in de uitzending. Dus als ik dan bel, zorg wel dat je opneemt. Voilà, dus naam en artiest. Stuur maar in als je de prijs hier wil winnen. Ik ben benieuwd. Hier is Sonny Fodera, Think About Us.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi,

0: Weeknd, Dancing in the Flames. Dit zong onze Shane Paul daarnet.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Heel veel juiste antwoorden, maar er is iemand geselecteerd natuurlijk. En dat is Laura is onderweg naar Nederland, dacht ik. Of terug aan het keren, ik weet het niet. Ik ga meteen eens vragen. Hey Laura.
2: Hallo.
0: Hey. Je bent onderweg naar Nederland. Mogen we zo nieuwsgierig zijn om te vragen wat je daar gaat doen?
2: Wij gaan nog even shoppen in
0: Roermond
2: Outlet.
0: Ah, altijd plezant. Nog wat zomerkledij gaan shoppen, bijvoorbeeld.
2: Absoluut, ja.
0: Oké. Okay. Bon, en ondertussen kan je hier ook nog in de prijzen vallen. Wat zong onze Shane Paul?
2: Volgens mij Walk on Water van Milk Inc.
0: Ja, niet alleen volgens jou, maar volgens iedereen. Ja, dat is helemaal goed, Laura. Dat betekent dat jij zo'n heerlijk Aperol-pakketje wint van Freshenet Solaris Spritz.
2: Super fijn, dankjewel.
0: Lekker cocktailtje dat je eens kan proeven voor deze zomer. Oké, en we gaan die Milk Inc. nog eens draaien. Hè. Altijd goed, hè, Walk on Water.
2: Ja, super.
0: Oké, veel plezier daar in Roermond.
2: Dankjewel.
1: Freshnet Solare, de sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Zometeen mag je verzoekje doen in de komkommerhit. Pas bij het komkommernieuws dan natuurlijk. Nu eerst naar de weg. Twee files langer dan 20 minuten. E40 tussen Erpenmeer en Merelbeke. 23 minuten en 21 minuten. De Antwerpse ring is dat tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Het is vrij rustig eigenlijk op andere plaatsen. Als je daar in de file terechtkomt, is dat voor maximum 10 minuten.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Hit.
1: Die mag je kiezen bij het komkommernieuws van de bovenste plank, moet ik zeggen, vandaag. Nancy, 77 jaar, uit Florida, moest haar nummerplaat veranderen. En ze heeft er wel een heel pikante nummerplaat gekregen, zonder dat ze er eigenlijk had voor betaald. Want ja, het lijkt te gepersonaliseren, maar het is niet zo. Want ze heeft de nummerplaat SQZ-A55. En dan denk je van, SQZ-A55, wat is daar pikant aan? Wel, je moet het je even proberen visualiseren, of schrijf het op als je kan. SQZ-A55. Die SQZ, dat is eigenlijk de afkorting voor Squeeze. En die A55, dat kan je ook lezen als S. Ben je mee? Squeeze S heeft ze nu als nummerplaat. En Nancy is er 77. Ze woont ook in een wijk vol gepensioneerden. Dus ze is dan nu de talk of the town. En dat hangt op haar Hyundai. En iedereen toetert als ze voorbij rijdt, zegt ze, Nancy. Bon, we gaan er een passende track voor bij draaien bij dit komkommernieuws. Wat moet de komkommerhit dan worden? Kan niet zijn met S, met Hot, met Hank. Jij beslist. Stuur ze maar in de Top Radio BE-app. Laten we er samen iets plezant van maken.

0: Solla van Harry PFR. Wat is de komkommerhit geworden? Dat hoor je over enkele ogenblikken.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Makri voor in Ronsen.
12: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
13: Kansen krijgen op je werk.
14: Check.
13: Interesse in machines.
14: Check.
13: Goede werksfeer.
15: Yes.
13: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
16: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
17: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
18: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
19: Famiflora.
18: Je moest groen en de pannen.
17: Minder varen dan dat je peest en alle dagen
20: open. Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
22: Our Dreams!
23: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
24: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
25: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
24: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
26: Yo gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jobpartij van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verske lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hij gezever hé. Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraammannen. Die liever een naam dragen dan een plastron. En hij noogt te vrees hem. En zie je van Nieper of Poperingen? Dan is het niet ver hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.

0: tijdje komt altijd van pas met dit mooie weer, James Hype.
1: De komkommerhit.
0: Komkommernieuws ging over die Amerikaanse Nancy, 77 lentes uit Florida, kreeg een nieuwe nummerplaat met de letters SQZA55, wat dan leest als squeeze ass. Maar ja, in de wijk vol gepensioneerd als ze dan met een simpele Hyundai rondrijdt. De nummerplaat squeeze ass is dat een beetje raar natuurlijk. Ze is nu de talk of the town. Iedereen toetert als ze voorbij komt. Ik kan me er iets bij voorstellen. Welke passende track draaien daarvoor? Wat wordt de komkommer hit vandaag? Dankjewel om het allemaal in te sturen. Bert stuurt hier Bubblebutt van Major Lazer. Nou, niet slecht. Eddie, DJ Isaac, Ass Up, Elsie, Ass en Titi. Oeh, doet wat met de mensen. Zo warm weer. Jens stuurt hier ook nog Shake That van Eminem. Allemaal niet slecht gevonden. Zelfs een newbie plaat is ingestuurd.
2: Move your ass and feel the beat.
0: Ja, ook een goed voorstel. Of deze. Ja, past er ook wel bij. Maar bon, uiteindelijk ga ik aan voor de keuze van Yannick. En Yannick zegt, ja, squeeze, hè. Ze moet er ook ergens een soort aanraking zijn, zeker. Vandaar, dit wordt hem hier. Komkommerhit voor vandaag. Rui da Silva, Duitsland.

Sandra stuurt mee de Topradio BE-app. Altijd te gebruiken als je de studio wil bereiken. Kippenvel met deze. En nog geen klein beetje Prosper en Clooney. Zal je wel horen dit weekend op Tomorrowland. Misschien wordt het een van de meest gedraaide tracks. Wie zal het zeggen? Ik niet. De toekomst zal het uitwijzen. Een blik richting de top headlines komen er zo meteen aan. Eerst deze absolute summer beat. Geniet met volle

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Stop!
2: 6 uur, mag ik de loftrompet afsteken? Tim Merlier heeft het weer gedaan.
3: Een goeie avond. Een hat-trick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
4: Zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar het was echt klassewerk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Hij is duidelijk wel de snelste.
3: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
5: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
3: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
6: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
3: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En Dance Festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken, maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Eeten van Op Tomorrowland.
7: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
3: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Het zijn de langste files, langer dan 20 minuten. E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke verlies je daar 21 minuten. Ook 20 minuten Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Berchem. En de Antwerpse ring tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op een andere plaats in een vertraging terechtgekomen is dat voor maximum een kwartier.
1: Dit is Stop. Wouter de Vries.
2: Welke gedragen kledij is er deze dagen superpopulair? Vertel het je straks. Eerst start op de radio met J-Lo en David Guetta.
1: Stop.

Slater, Amerikaanse zangeres met deze opzwepende dance. Dit is Top. Wordt warmer deze dagen in Europa, dat is overduidelijk. Dus worden ook een aantal vakantieplaatsen steeds populairder. Waar mensen in de zomer normaal niet echt naartoe trekken, omdat het daar frisser is. Maar ja, nu dus ook niet. Waar dat is, verklap ik zo meteen. En ik deel ook nog een fantastische tip om te gaan feesten. Volgend weekend aan het Zeetje. Waar dat is, blijf luisteren daarvoor. Maar eerst, ja, lekker uitblazen hoor. Na de werkdag, dat heb je verdiend. Met deze summerbeat van Flo Rida.

0: allerbeste festivals, allerleukste feestjes hoor ik deze zomer allemaal op top. Wat is the place to be? Wel, gisteren heb ik luisteraar Mireille mogen blij maken met een duo ticket voor de Top Retro Arena Party in Blankenbergen. Dat is op zaterdag 25 juli volgende week, dus in Boho Village in Blankenbergen, met DJ's daar onder andere Steve W, Stef DNO en DJ Jan. En ik heb de indruk dat Jannes uit Overijse ook graag zou willen gaan. Hij stuurt: Wouter, heb je vandaag nog tickets? Vandaag ga ik geen duo ticket weggeven, maar we hebben er wel nog liggen. Dus je maakt een van de komende dagen nog kans daarop. Of je bestelt ze gewoon nu. Dan ben je helemaal zeker van je plek. Dat kan makkelijk op topradio.be onder de knop Party.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah. Dude.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
5: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Lost Frequencies en So Much Beauty. Ja, nu steeds warmer wordt in Europa. En zeker deze zomer zijn een aantal plaatsen populairder aan het worden. Waar mensen in de zomer vaak niet zo direct naartoe trekken dan op reis. Maar nu dus wel, want normaal is het daar frisser. Maar nu gewoon aangenaam warm. Bijvoorbeeld Bretagne, Frankrijk is populair. Het is ook mooi weer, hè. Zelfs ook al heel warm geweest daar voor de streek. En Baskeland, noorden van Spanje. Of de Dolomieten, de bergen in Italië. Ook vrij aangename zomertemperaturen. Bon, als jij nog van die plaatsen kent met aangename temperaturen deze zomer binnen Europa, stuur ze gerust even in de Topraden BE-app. Kan ik ze delen met iedereen?

0: Tips waar het frisser is deze zomer. Lindsay stuurt die nog in de Top Radio BE-app. Kopenhagen, Denemarken. Ja, aanrader staat erbij. Ja, ik ben er nog niet geweest. Maar die zeemeermin, dat is iets dat altijd kleiner uitvalt dan dat je had verwacht. Dat heb ik wel al gehoord. E40 verlies je op dit moment nog 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. En dat is het zo'n beetje. Op een andere plaats kan je maximum 5 minuten in een vertraging terechtkomen.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen. Knaldi!
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

sinds vorige week nummer 1 af in de top hit 40. Tenzij er morgen een mirakel gebeurt. Dat hij misschien terug naar die nummer 1 komt. Hoor je dan natuurlijk bij Bart-Jan Another and Talk to You. Er is een trend deze dagen wat betreft gedragen kledij. Die iedereen wil kopen en het zijn de gedragen voetbalshirts. Ze zijn populairder dan ooit tevoren en er zijn ook bedrijven zoals Matchworn Shirts. Matchworn Shirts inderdaad, die de shirts opkopen en dan veilen via hun website. Bijvoorbeeld een shirt van Balogun van de USA, wat hij droeg op 2K tijdens de match waarin hij ook een rode kaart kreeg, staat nu te koop voor €19.000. Het zweet en de grasplekken die krijg je er wel gratis bij. Ook van Belgische clubs zoals Club Brugge en Antwerpen kan je shirts kopen van diverse spelers. En als je denkt, ja, die spelers die wisselen toch na afloop van de match vaak dat shirt met een andere speler. Wel, tijdens de rust wordt er ook al eens vaak gewisseld van shirt. En die kan je dan kopen natuurlijk. Opbrengsten gaan vaak naar goede doelen.

0: Ik draai zometeen nog zo'n muzikaal medicijn wat je avond helemaal zal opvleuren van Bob Sinclair.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
2: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Sleepwalk.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep.

0: Aperitieven met Shaboozy.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Ja, ideaal apero momentje. Het is bijna 7 uur. Misschien tijd voor een barbecue vanavond. Ben je onderweg naar de zomerbar? Wie weet al naar Tomorrowland, naar de camping. Want dat is er al een pre-feestje natuurlijk. Of ja, ik wil maar zeggen, de ideale playlist die is zometeen na 7 uur op top. Met de Summer 3000 shuffelen. Shuffle liever. En we gaan serieus shuffelen. Want ik ga er al een paar lossen die zeker voorbij komen. Ja, Denzel. Pump it up. Maar nog meer zomer met... Bellini, Samba de Janeiro. En het gaat niet stoppen, hè, straks. Ook Ned Sky zit erbij. Maar in welke volgorde? Ja, dat ga je zelf moeten beoordelen natuurlijk en luisteren. Zometeen Summer Beat, daar is het shuffle. Veel plezier daarmee. Geniet nog van deze mooie zomeravond. En dit retro bommetje, Niels van Gogh, Overturn.

0: van. Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
3: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
2: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle en kan het zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
4: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
2: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. Meer dan 1 op de 4 scholieren die in Brussel in het middelbaar op school zitten, waren vorig jaar problematisch afwezig. Concreet missen ze meer dan 9 halve dagen. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. Dat blijkt uit data van een statistiekbureau in Brussel. In de hoofdstad verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. Vooral in de armere gemeenten van Brussel is dat probleem het grootste. En vreugde bij wielrenner Tim Merliers. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn 3e rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij had het voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
5: Ik was een betere doen dan de andere dag. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelden. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen even heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
2: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Mannekes!
4: Bombie!
3: Morgen
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe morgen?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Gamma. Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin. Top. We make you move. Shuffle.

0: Sa, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
1: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
2: Famy Flora.
1: In Moeskroen en de pannen.
0: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
2: Sleep World.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzoom en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
2: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
1: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4.500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
2: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Berkmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Berkmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud Delis, Kian Uitenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

put up with the drama no more.